0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Hallo, ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: Hey, we're Lance and Lee from Nashville, Tennessee.
3: For the best country music, Crossroads Country Radio is your station.
4: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
5: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand. Son.

0: This is Buck T. Edwards, and you are listening to Crossroads Country Radio, home of the world's favorite country music.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

Goedemorgen luisteraars, dat waren Flat & Scruggs met A Picture of Bonnie. En die draaiden we omdat zij in 1985 waren toegetreden tot de Country Music Hall of Fame. Want zover waren we gekomen. Het was de opname 1968 en met Bill Monroe zijn zij de enige bluegrassers in de hal. Waar toch zeker mensen zoals Don Reno en Carl Stoy ook een plekje verdienden. Laten we maar snel verder gaan.

In 1986 werd de Duke of Paducah, oftewel Whitey Ford, opgenomen. Een grappenmaker die wij al gauw flauw vinden. En Wesley Roos, de zoon van Fred Roos, een muziekproducent. In 1987 Rod Bresfield, en daar heb ik al iets van laten horen in deel 2. In 1988 kwam de eer toe aan Loretta Lynn. Ik nam van haar voor de verandering in zijn gospel, When the Roll is Called Up Yonder, van haar dubbel cd All Time Gospel Favorites. En ook in dit jaar de al 77-jarige Roy Rogers, de enige die twee keer mocht binnenkomen, want eerder deed hij ook al als lid van de Sons of the Pioneers mee. En van hem nam ik de Little Old Church on the Hilltop, 1942. In 1989 Jack Stepp, schrijver en manager, en Cliffy Stone, producer, publicist, eigenaar van een platenmaatschappij, bassist en af en toe ook nog zanger. Hij heeft nog 7 LP's volgezongen. Van hem nam ik What's It Neighbor uit 1947, waar hij samen was met zijn dansband.

En nog één uit 89, Henk Thompson. Ik liet hem een nummer van George Jones zingen. She thinks I still care. En dat deed hij nu eens zonder zijn Brazos Valley Boys, maar met sessiemuzikanten. 1990, Tennessee Ernie Ford. Wat had die man een stem. Op zijn best was hij als hij samen met een koor geestelijke liederen zong. Ik kon de verleiding dan nog niet weerstaan. Ho, how I love Jesus. 1991, Phyllis en Woodrow Bryant, die zoveel mooie liedjes hebben geschreven voor onder andere de Everly Brothers. Maar zelf hebben ze ook nog een paar LP's volgezongen. All I Have to Do Is Dream.

0: stories to tell. Hey, I got a song about heaven and one about hell. Yeah, I got a song about heaven and one about hell.
1: 1992, George Jones, die hoef ik u niet meer voor te stellen. Ik heb zijn Good Year for the Roses nog maar eens genomen. Dat had Jerry Chestnut in 1970 voor hem geschreven. Hetzelfde jaar werd ook Francis Preston opgenomen, directeur van Broadcast Music Inc. Ik vind toch dat ze zich eigenlijk tot de artiesten zouden moeten beperken. 1993, Willie Nelson. En daar hadden ze mee kunnen wachten, want die zingt nog wel een paar jaar door. Ik heb blind geprikt en het werd I Never Cared For You. 64. Maar hij heeft het later nog wel een keer of zes opgenomen. In 1994, Merle Haggard, dat werd ook blind prikken. En zo kwam Songman tevoorschijn. Die bleek uit 2007 te zijn. Onder de heel veel medewerkers zag ik ook de naam van Bonnie Owens nog. Die moet er toch al tegen de 80 zijn geweest.
2: His footprints can be found

We zitten al in 1995. Van de meeste jaren werd er maar één nieuw lid in de hal toegevoegd. Dit jaar was het Roger Miller die een lied over Donald Trump zong. The Animal of Man. Oh nee, ik mag geen politiek bedrijven. Roger was al 3 jaar eerder overleden. Hetzelfde jaar de muziekbaas Joe Walker Meader, directeur van de Country Music Association van 1962 tot 1991. Ik denk niet dat ze kon zingen. 1996, Patsy Montana, die overleed net op 3 mei in dat jaar. Haar eerste plaatjes maakte ze al in 1932. En The Man Hangs Low on the Ohio is van 7 jaar later. Hetzelfde jaar werd ook nog Buck Owens onderscheiden als singer, songwriter en tv-persoonlijkheid. Van hem kwam ik bewust Second Fiddle uit 1958. Niet vanwege de te aanwezige bas, maar omdat hij hier nog aardig zingt. Maar er was nog een derde in dit jaar.

Ook Ray Price werd in 1996 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En bij hem staat alleen singer vermeld. Terwijl hij toch ook nog wel een stuk of wat liedjes heeft geschreven. Give Me More of Your Kisses van Lifty Frazelle bijvoorbeeld. En ook Each Time dat u hoorde. In 1997 ook weer 3 nieuwe leden benoemd. De eerste was Harlan Howard, groot liedjeschrijver, maar die toch zelf ook een heel stapeltje LP's heeft uitgebracht. En dat hij toch wel aardig zong, kon u horen aan Life Goes On. En de tweede was Brenda Lee, daar zullen ze wel even over hebben nagedacht. Nou, ze wordt dan ook cross-genre personality genoemd, maar dat werd Roger Miller ook, dus dat zegt niks. Haar echte naam is, want ze is nog onder ons, Brenda May Tarpley. En op 30 juli 1956, toen ze 11 jaar oud was, maakte ze haar eerste plaatje. Weet u welke dat was? U hoorde het, Jambalaya, pure rock'n'roll.

De derde van 97 van Cindy Walker. En die wordt songwriter genoemd, terwijl ze ook nog heel aardig wat heeft gezongen. Ik nam van haar Hey Mr. Bluebird uit 64. In 68 kwamen er zelfs vier bij. Om te beginnen George Morgan, beroemd door zijn Candy Kisses. Van hem nam ik Take a Look at Yourself, een goed advies. Die George was best een aardige zanger hoor. En de tweede was Elvis Presley, tja. Hij begon als countryzanger, dat wel. En ik vond His Latest Flame ook nog wel in ons programma passen. Officieel heet het Mary is the Name, His Latest Flame. En Tammy Wynette kwam er dit jaar ook nog bij. Ik doe van haar zometeen I'm Gonna Keep On Loving You. Zij was 6 april dit jaar overleden. En Bert Wendel, manager van de Grand Ole Opry. Die heeft nooit iets gezongen, bij mijn weten. En daarom denk ik dat Johnny Bond ook nog wel kan. Die was het jaar erop aan de buurt. En van hem neem ik I Dreamed, I Searched Heaven for You. Mooi nummer, mooi titel. En dan gaan we de volgende week verder. Dus tot straks.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vedeveen.org.

Op 29 april overleed David Allen Coe, 86-jarige leeftijd. Hij werd geboren in Akron, Ohio, een stad met tegenwoordig 200.000 inwoners. In 1968 nam hij zijn eerste singeltje op en in 2013 was hij voor het laatst in een opnamestudio, samen met Hank Williams III. Vaak vond ik zijn muziek een beetje te populair, maar hij heeft toch ook mooie dingen gemaakt en geschreven, die hij dan wel vrijwel altijd zelf zong. Zoals Would You Lay With Me in a Field of Stone. En dat hoorde u door Judy Stone. Hey, toepasselijk. In december 1973 nam hij het zelf op.

what to do. A sad country song, hoorde u door David Allen Coe zelf in januari 1974. Met onder andere Tommy Alsop, Buddy Spijker en Hargus Robbins. En I Still Sing The Old Songs liet ik over aan Georgia Jones. Hij heeft het ook nog samen met Timmy Wynette gezongen. Die deed hij in 30, dacht ik niet mee. En David Allen zong het in februari 1974. En Cocaine Caroline van Johnny Cash was toch een originele. Juni 1975. Zelf nam het pas 10 jaar later op. Maar die was nooit uitgebracht tot Beer Family het op een cd zette in 2005 pas.

0: Ook van juni 75 was de Loneliness in Ruby's Eyes. Dat u hoorde door Frank Ifield uit Australië. En toen kwam hij zelf nog een keer met Another Pretty Country Song. En die heette ook zo. En het kwam op zijn LP Once Upon a Rhyme. En met Family Reunion is het oppassen, want er zijn meer songs die zo heten. Behalve door de Oak Ridge Boys die u hoorde, zou het zijn uitgedacht door de bands Stony Creek en Wildfire.
1: Take this job and shove it.

Phelan Husky zong Take This Job and Shove It, dat door Johnny Paycheck nog een beetje bekend is gemaakt. En Mickey Gilly bracht Million Dollar Memories.

waar ik behalve die van David Allen zelf geen andere van heb kunnen vinden. We zitten intussen in 78 wat de originele opname betreft. En Eddie Lowe was de derde met If This Is Just A Game. Secondhand Songs heeft daar nog 6 covers van kunnen vinden. De meeste songs van David Allen werden maar weinig gecoverd.

0: heads or tails, what will it be? Take your choice.
1: Nou, nu moet ik even opletten, want Freud, Marx, Engels en Jung zongen Huomenna Palva. En dat was bij David Allan Coe nog, Tomorrow is another day. Het blijkt een groep Finnen te zijn, opgericht in 1984 en gestopt in 2017, toen oprichter Pekka Milikoski overleed. Tore Holm Hansen is een Noor, die 24 jaar in de States heeft gewoond, dat wel. En dan Jack Daniels, if you please, voor zijn rekening. Zowel deze Noor, die ook wel Henky wordt genoemd, als de Finnen hebben nog aardig wat nummers van Co opgenomen. En Wendell Atkins is weer gewoon een Amerikaan, maar toevallig of niet, uit Ohio. Hij zong Heads or Trails en hij maakte zijn eerste LP in 1977, zijn laatste in 2015.

0: Maar nu heb ik echt een probleem, want What Made You Change Your Mind werd door David Allan Coe opgenomen in september 81, maar door Stoney Edwards al op 12 mei 72. Ik ga nu dus overal twijfelen of Coe het wel heeft geschreven. Volgende probleem. Voices hoorde u door Springbok uit Zuid-Afrika. Moeten we second-hand songs geloven, dan werd het nooit door David Allan Coe zelf uitgevoerd. Maar hij schreef het voor Bobby Angel en Barbara Ray. Maar Coe zong het wel degelijk en nog een jaar voor hen ook. Maar met Need a Little Time of For Bad Behavior zitten we toch weer goed. Coe in 87, Mark Chestnut die u hoorde pas in 2010.
1: When I was a young man, I used to seek pleasure. When I was a young man, I used to drink ale out of the alehouse and into a jailhouse.

1997 nam David Allan Coe When I Was a Young Man op. En Chad Mitchell, die we hoorden, zou dat nog later hebben gedaan. Althans, volgens Allmusic. Maar mijn bronnen laten me deze keer weer behoorlijk in de steek. Het is een totaal andere song. En Chad schreef het zelf al in 1964. Red Jenkins was de laatste met Drink My Wife Away. En hij was samen met Miss Leslie. En de opname voor de CD Seating Heart Motel deden ook onder andere nog George Shatter Jones en Daryl en Mona McCall mee. En voor het restant van het uur heb ik David Allan Coe zelf nog met één of misschien wel twee van zijn grootste hits. The Right, dat vierde in de States en tweede in Canada werd. En voor zover er nog tijd is, Mona Lisa Lost Her Smile. Tweede en eerste. En dat was dan de special voor en over David Allan Coe. Tot straks, want we hebben nog een uur.

0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

En dat was de Kentucky Waltz door Joe Newberry en Mike Compton. Die had ik u de vorige keer al beloofd en die maakt onderdeel uit van deel 2 van de serie met artiesten en groepen die beginnen met New. Er zitten weer een paar bekende en veel minder bekende tussen, dus laten we maar gauw doorgaan.

Van de New Deal String Band hebben we er twee. No Exception hoorden we door een eentje die uit Engeland komt en die bestaat uit Leroy Savage, Buck Peacock, Gene Knight, Frank Greathouse, Bob White en Al McCandless. Bluegrass uit 1969 is de enige LP die we van hen kennen. En Jordan is a Hard Road kwam van de New Deal String Band uit Amerika. Die bestond uit Tom Paley van de New Orleans City Ramblers, Joe Locker, Ben Paley en Janet Kerr. Maar die laatste deed hier eventjes niet mee. De cd heet Dealing a New Hand from the Same Old Deck. En daarna kwam de band New Dominion Bluegrass met I Just Close My Eyes. De titelsong van hun cd, een van de twee die we van hen kennen. De namen Jim Armstrong, Will Snow, James Shelton, Fred Stax en Greg Elms. En Shelton schreef de song.

Tom Jones, Newell Angel en de Grasscutters hoorden met Heel Top in Georgia van hun LP Smoky Mountains, I'm Coming. De Grasscutters waren met z'n drieën. Newell Angel was met zijn banjo altijd samen met de Grasscutters. En met z'n allen ondersteunden ze Tom Jones nog wel eens, een verdienstelijke mandolinespeler. En daarna hadden we de New England Bluegrass Band met I Wonder What You See in Your Dreams van hun CD Things in Life. Cecil Abels, Roger Williams met een uitroepteken erachter. Lincoln Myers, Chris Pandolfi ook met een uitroepteken. En Pete Soukas, maar ook genoemd worden Zack Hickman en John McGann. Op de voorkant staat een oude foto met several members of my mother's string band. Ja, zegt waarschijnlijk Cecil Abels. Deze jongens moeten we niet verwarren met Jovell en de New England Bluegrass Boys. Jovell, Herb Applin, Bob Frenz, Bob Tidwell en Herb Hooven. Ah, geweldige band. Ik nam A Legend in My Time uit 1973.

De New Essex Bluegrass Band had A Tiny Broken Heart. En dat staat op hun cd On Our Way Back. Een van hun twee. Paul Brewer, Terry Heimers, Mike Stanhope, Dixon Smith en Greg Smith. En die kwamen uiteraard uit Engeland. En Julie en de New Favorites had een lied over 20 years. De cd heet All We Need To Know. En is een van hun twee en ze komen uit Noorwegen. Hoor maar, Esper Jurkensen, Bjarnar Magnus, Saltvet Wick en Axel Jansen voor de instrumenten. En Julie Mo Sando voor het zingen. En Newfound Road is weer een bekende. Nothing Missing kwam van hun Live in a Song. Zeker 6 cd's hebben ze uitgebracht, maar niet iedereen vindt de Bluegrass. Hier bestond de groep uit Robin Baker, Randy Barnes, Tim Shelton, Junior Williams, Sonia Isaacs en Jim Van Cleef. En dat zijn toch stuk voor stuk erkende Bluegrass artiesten.

New Golden Ring met Jude Mill Song. Maar dit leek me meer een project dan een band. Ik heb een dubbel LP van hen, 5 Days Singing. En op de hoes worden maar liefst 25 medewerkers genoemd, onder wie Gordon Bock en Ed Trickett. En New Cranes is weer gewoon een band die 2 cd's heeft gemaakt, waarvan 1 voor kerst. Under the Hood komt van een album zonder titel. Maar wat denkt u wie dit waren? Alison Brown, Philip Aberg, Daryl Anger, Mike Marshall, maar Tim O'Brien en Todd Phillips. Ja, niet vreemd dat het zo goed klonk. In California Cottonfields kwam van Larry Stevenson en New Crash. En dat staat op LP Best of Bluegrass. Larry Mandoline, Keith Sullivan Bass, Larry Jets Banjo en Edwin Stevenson Gitaar.

The Same Old New Crash Band met Should I Stay van een album zonder titel, waar ik helaas ook geen gegevens van heb. Maar in 2014 stond er een artikeltje over hen in Bluegrass Unlimited en daarin stond een adres in Saskatchewan.

Dus ze kwam uit Canada. En de tweede kwam uit China. Het Shanghai New Crush Project. Hun lied was getiteld Boat of Shamango. En de CD In The Movement. De namen moesten we maar eventjes vergeten. En de derde was Mama Danger en de New Crush Republic met Soul of Man van het EP'tje. En over hen weet ik u weer niks te vertellen. Maar ja, ze komen uit Asheville, North Carolina. En er kunnen nog net drie. De bekende New Crush Revival met Whisper My Name uit 72. Curtis Birch, Sam Bush, Courtney Johnson en Ebo Walker. En Johnny Button en de New Crush Underground met I'll Stay Around van hun CD Late in the Day. En tenslotte New Crush uit Canada met Honey, You Don't Know My Mind. Ja, en dan zal het wel bijna tijd zijn. Ik ga een hapje eten. Tot de volgende week.

In Scale met zijn nieuwe single You're the One. Het komt van deel 10 van uit de serie 50 Years From Home, Stillwater Night. En die EP kwam eind vorige week uit. U hoorde Vince Gill in You're the One samen met Natalie Hemby. En die kent u ongetwijfeld van The High Woman. En in de backing vocals hoorde u ook zijn dochter Jenny Gill. Goedemiddag, welkom bij Country Love. Het komende uur zijn we weer bij u met mooie nieuwe songs. En natuurlijk onze jarige artiest Race 100. En staan we natuurlijk even stil bij het feit dat het vandaag 11 september is. Maar dat voor straks. Eerst gaan we nog wat nieuwe songs laten horen. Onder andere van Brad Paisley. Op 17 juli kwam zijn album Tacklebox 1 uit. En dat belooft dus dat er nog een deel 2 komt. Home Sweet Home Hotel is een van de vele mooie songs van dit album.

Brad Paisley met Home Sweet Home Hotel. Zangeres Kimmy Bitter is geobsedeerd door de jaren 60. En samen met haar band heeft ze ook een bepaalde sound gecreëerd die een mix is van klassieke country met surf rock en een vleugje moderne country. Haar nieuwe album heet Bittersweet en van dat album draaien we vanmiddag Return My Stolen Heart.

I'll Keep Going, Daley & Vincent van hun nieuwe album Beautiful Life. En we blijven even bij de familie Vincent, want zusterlief, of grote zus liever gezegd, Rhonda Vincent bracht vorige week ook een nieuw album uit, met de titel A Possibility. We draaien van dat album vanmiddag Thank You for Dreaming of Me, Rhonda Vincent.

Vincent, van haar nieuwe album A Possibility hoorde u Thank You for Dreaming of Me. Muzikaal wonderkind Billy Strings bracht een nieuw album uit, zijn vijfde inmiddels alweer, met de titel So Much for Goodbyes. En op dat album doen een aantal zeer bekende muzikanten ook mee. Met name de backing vocals op dit album levert een aantal interessante namen op. Onder andere Del McCoury, Tim O'Brien, Dan Tominski en Alison Krauss. Nou, dan heb je eigenlijk al bijna de Union Station Band bij elkaar in je background tracks. Wat geweldig toch? Ook Paul Franklin ontbreekt natuurlijk niet op de pedal steel guitar. Dus is ook wel een mooie combinatie die gemaakt is met bluegrass in combinatie met een pedal steel guitar in plaats van dobro. Nou, we gaan maar eens gauw luisteren naar I'm One of Those, Billy Strings.

0: I'm one of those. U hoorde Billy Strings van zijn nieuwe album So Much for Goodbyes. Nou, wat ons betreft natuurlijk nog niet. En we gaan zeker van dit album nog het een en ander draaien. Want er staan maar liefst 16 tracks op dit album. Het is dan ook al uitgebracht als een dubbel LP. Dus de komende weken hoort u nog wat andere tracks van dit prachtige album. Op 12 september is het alweer 23 jaar geleden dat we afscheid namen van een man die de countrymuziek een geheel eigen stijl bracht. En dan heb ik het over Johnny Cash. 2 jaar geleden werd nog postuum een album uitgebracht door zijn zoon John Carter Cash. Met songs die waren blijven liggen en die hij had gevonden in de studio van zijn vader. En dat is het album Songwriter. Vanmiddag draaien we van dit album I Love You Tonight.
1: It sure has been a party, hasn't it, baby?

De allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Australische zangeres Gina Jeffries was de openingsact in 1994 in Australië toen Johnny Cashstaaf op tournee was. Het veranderde haar leven en ze schreven deze mooie ballad over die wij vanmiddag als een eerbetoon natuurlijk draaien aan Johnny Cash. En we blijven nog even bij de Man in Black, want ook onze gospel voor vanmiddag is van Johnny Cash en wel van het album The Gospel Road uit 1973. U hoort de titelsong.

Steelgitarist Robbie Turner hoorde u van zijn album Man of Steel met Lost in the Feeling. Een song die een nummer 1 hit werd voor Conway Twitty in de jaren 90. En op 4 september vorig jaar nam de wereld afscheid van Robbie Turner, die jarenlang de steelgitarist was van Waylon Jennings, maar die ook de producer is van het album Time Jumper van onze eigen Waylon. Na onze instrumental gaan we weer, zoals we iedere week doen, dit jaar, in het kader van Race 100, oftewel de 100ste geboortedag van Ray Price, een song draaien van de man uit Texas. En dat doen we deze week met het album Born to Lose en I'll Keep On Loving You.

Marty Robbins hoorde u met Crossroads of Life en dat komt van zijn album uit 1981, Everything I've Always Wanted. Zoals ik aan het begin van het programma al heb benoemd, is het ook 11 september. En dat betekent dat we toch even stilstaan bij die afschuwelijke 11 september 2001, toen de wereld zo onder vuur lag. De meeste mensen weten ook nog wel waar ze waren toen ze het nieuws hoorden dat terroristen diverse aanslagen hadden gepleegd met vliegtuigen in Amerika. Alan Jackson maakte er een prachtige song om de mensen te eren die daarbij het leven lieten. Where were you when

Alan Jackson met een song die eigenlijk alles zegt wat iedereen een beetje voelde op dat moment. Where were you when the world stopped turning? En de meeste van ons weten ook nog waar we waren toen we de televisiebeelden eenmaal zagen. En ook dit jaar eren we degene die daarbij omkwamen met deze song van Alan Jackson. We komen daarmee bijna aan het eind van Country Love. Maar we kijken nog even terug naar afgelopen weekend toen Emmylou Harris haar afscheidsconcert gaf in Antwerpen. Ze stond daarvoor op 3 september in Brussel en afgelopen zondag vond haar allerlaatste concert op Europese bodem plaats in München. Wij waren in Antwerpen van de partij en genoten daarvan een fantastisch concert van Emmylou Harris, waarbij ze ook prachtige dingen in harmony zong met 2 leden van haar band. En natuurlijk een eerbetoon bracht aan Dolly Parton, mooie gospelsong en haar publiek op verhalen trakteerde die we eerder nog niet van haar hadden gehoord. Want helaas heeft Emmylou nog geen biografie uitgebracht. Het zou mooi zijn als ze daar misschien nu de tijd voor krijgt en dat alsnog gaat doen. Want ik heb zo'n idee dat daar best veel belangstelling voor is. We gaan vandaag dan ook het weekend in met een song van Emmylou Harris. Een song die geschreven werd door Rodney Crowell en waarin ook Linda Ronstadt en Dolly Parton de harmony vocals zingen. Even cowgirls get the blues. Bedankt voor het luisteren. Goed weekend.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
3: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

0: Well, hello, everybody. This is Pam Macbeth. You're listening 24/7 to Crossroads Country Radio.
1: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: feel red.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: People see us everywhere.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.

Dit was Addy Arnold en die werd geboren op 15 mei 1918 op een boerderij in de buurt van Henderson, Tennessee. Zijn vader, een pachtboer, speelde viool terwijl zijn moeder gitaar speelde. En Arnolds vader stierf toen hij nog maar 11 jaar oud was. Waardoor hij gedwongen werd school te verlaten en te gaan helpen op de boerderij van zijn familie. En dit leidde ertoe dat hij later zijn bijnaam kreeg, de Tennessee Plowboy. We gaan naar Karen Eden, Following Your Light.

En Karen Edens is geboren in Engeland, maar opgegroeid in Australië. Begon haar professionele carrière op 15-jarige leeftijd met het zingen van jingles voor televisie en als achtergrondzangeres voor grote Australische artiesten zoals Kylie Minogue en The Models. Ze werd ook regelmatig door Simon Cowell geboekt voor diverse projecten. En daarnaast was ze de stem achter vele reclamecampagnes. Nou, dat was dus Karen Eden. We hebben nog One Way Street van Matthew Dameron voor u.

We gaan naar de special van deze week. En dat is Clint Black. Of geboren als Clint Patrick Black. En op 4 februari 1962. En Clint is een Amerikaanse countryzanger, songwriter, muzikant, acteur en platenproducer. En Black tekende 89 contract in Nashville. En zijn debuutalbum Killing Time leverde 4 opeenvolgende nummer 1 hits op. We gaan zijn eerste single draaien, A Better Man.

Black voelde zich aanvankelijk aangetrokken tot verschillende muziekgenres en volgens zijn vader koos hij ervoor om zich begin jaren 80 te richten op countrymuziek. Nadat zangers George Strait en Reba McEntire het soort weer naar de traditionele kant hadden gebracht, in de stijl die in leven werd gehouden door George Jones en Merle Haggard. We gaan naar One More Payment.

Zes jaar lang voorzag Black in zijn levensonderhoud als bouwvakker, aas, snijder en visgids. Terwijl hij als solozanger en gitarist in verschillende muzieksoorten zong. In 87 ontmoette hij tijdens een van die optredens een andere gitarist, Hayden Nicholas. En die twee mannen vonden elkaar muzikaal en begonnen een songwriterspartnerschap dat decennia zou duren. We gaan naar Wherever You Go.

Zijn eerste album, Killing Time, werd uitgebracht in 1989. Elk nummer op het album was tenminste gedeeltelijk door Black geschreven en vier ervan waren volledig aan hem toegeschreven, terwijl de rest samenwerkingen waren met Nicholas. In tegenstelling tot de meeste andere country albums gebruikte Black zijn eigen tourband in plaats van sessiemuzici om Killing Time op te nemen. We gaan naar You Don't Need Me Now.

In 1996 werd Black de vierde countryzanger die een ster kreeg op de Hollywood Walk of Fame. En later dat jaar bracht hij zijn eerste Greatest Hits compilatie uit. En deze werd aangevoerd door de nummer 1 hit Like the Rain. 3 weken op nummer 1 stond hij. Daarna volgde Halfway Up dat nummer 6 kwam. En zijn eerste single sinds One More Payment was die de top 5 niet haalde. We gaan naar Spend My Time.

En Black begon in 1990 een relatie met actrice Lise Hartman. En het paar hield hun relatie erg geheim. De eerste foto van het samen werd gepubliceerd in de week dat ze verloofd waren. Het paar trouwde in oktober 1991 en Katie Texas en Black en Lise Hartman hebben een dochter, Lily Pearl Black, geboren in 2001. En sinds 2002 woonden hij en zijn vrouw in Nashville, Tennessee. We gaan naar Code of the West.

Kort nadat zijn muziekcarrière van de grond kwam, begon hij aanbiedingen voor acteerrollen te ontvangen. Hij wees elk verzoek af tot 1994, toen hem een kleine rol werd aangeboden in de met sterren bezaaide comedyfilm Maverick. Terwijl de rol weinig acteerwerk vereiste, ontving Black na de release van de film steeds meer telefoontjes van regisseurs die dachten dat hij perfect zou zijn voor een bepaalde rol. We gaan de laatste alweer draaien van de special van Clint Black. Even kijken, Time for That.

We gaan naar een blokje non-stop. James Charles Rogers leefde van 1897 tot en met 26 mei 1933. En Jimmy Rogers was een Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant die eind jaren 20 grote populariteit verwierf. Hij stond bekend als Jimmy Rogers en werd algemeen beschouwd als de vader van de countrymuziek. En Jimmy is vooral bekend om zijn kenmerkende jodelen. We gaan kijken High Powered Mama. Eerst Any Old Time, daarna High Powered Mama.

We gaan naar de blok Benelux artiesten. En we beginnen met Jolene. Dat is een nummer van de Amerikaanse country zangeres Dolly Parton. Dat nummer werd in de Amerika en Canada op single uitgebracht op 15 oktober 1973. En verscheen een paar maanden later ook op haar gelijknamige album. We laten hem horen in de uitvoering van Anna McRose.

En doen er nog maar eentje van Dolly Parton, geschreven dus speciaal voor Paul Wagoner. I will always love you, in dit geval in de uitvoering van Country Claudia.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug in de tweede uur van Country Rants. Nog een uur country muziek met ondergetekende Harry Etema. Tennessee in je Flat Top Box is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Johnny Cash. Het werd eind 1961 als single uitgebracht en bereikte de 11e plaats. In 1987 bracht Cash's dochter Rosanna ook een versie van het nummer uit, die de nummer 1 positie bereikte in de Billboard Country Hitlijst. We laten hem nu horen in de uitvoering van Dick van Altena samen met Savannah. En die hebben dus een show, Back to the Country. En daar hebben ze dit in gespeeld.

Ja, dat was het blok Benelux artiesten. We gaan luisteren en vergelijken. En ja, ik heb van Jan van Houten uit Sjerruisterveen een mooi lijstje meegekregen. Waar we een mooi lijstje van luister- en vergelijkvoorbeelden. En daar gaan we dus natuurlijk de komende tijd flink wat aandacht aan besteden. Misschien dat we al meerdere in één uitzending doen. We moeten maar even kijken wat we gaan doen. Half As Much is de eerste van hem. Een Amerikaanse country nummer geschreven door Curly Williams in 1951. En het werd in 1952 opgenomen door country zanger Hank Williams senior en bereikte de tweede plaats. Volgens het boek Hank Williams, de biografie uit 2004, was Williams niet erg gecharmeerd van Half As Much en nam het alleen op aandringen van producer Fred Rose. We gaan hem natuurlijk horen van Hank Williams senior en daarna van Carl Smit.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren jullie ook.

Ik zing het niet als ik het niet zelf heb meegemaakt. En dat is een citaat van Darren Wanner, vat het leven en de muziek samen van deze bekroonde singer-songwriter uit Australië, waar hij zeer gewild is als country-artiest. We gaan van hem draaien, Bottle, Bottom of a Glass.

Nou, Donna Donna is een nummer over een kalf dat naar de slacht wordt gebracht. Het werd gemaakt door Shalom Sukunda, muziek en Aaron Zetlin tekst. Oorspronkelijk was het een nummer in het Jiddisch en het werd in 1940-41 gecomponeerd voor het toneelstuk Eesterke. Het werd vooral populair dat het in 1960 was opgenomen door Joan Baez op haar album Joan Baez. We gaan naar klassieke country cover. Ja, wie dat is weet ik niet, maar in elk geval het nummer Donna Donna.

Ja, onderweg naar de studio besefte ik eigenlijk dat ik het verkeerd nummer van Alan Jackson gekozen had. Het had moeten zijn Where Were You When The World Stopped Turning. En dat slaat natuurlijk op 9-11. En dat is ook alweer 25 jaar terug wat ik hoorde. Maar goed, we hebben When Somebody Loves You gekozen van Alan Jackson.

The Cork Family is een Amerikaanse bluegrass familieband uit Cotton Valley in het noordwesten van Louisiana. Het typische geluid van de band komt uit een mix van country, bluegrass en gospelmuziek. En de familie begon in 1976 met regelmatige optredens op feestelijke evenementen. We gaan draaien Cry Baby Cry.

doen dan even een blokje non-stop. We gaan naar Carl Robert Below, leden van 21 april 1931 tot en met 31 oktober 1990. En Carl was een Amerikaanse countryzanger, songwriter. En die is geboren in Salina, Oklahoma. Begon Below zijn muziekcarrière in de jaren 50 toen hij optrad in de Louisiana High Road. Aan het eind van het decennium tekende hij een contract en bereikte hij nummer 9 in de country hitlijst met Am I That Easy To Forget? Nou, die draaien we niet. We gaan naar Another Lonely Night en daarna Such Is Life.

Het is niet alleen Olivia Douglas, haar betoverende stem, die haar zoveel aandacht heeft opgeleverd van countryfans en countryradiostations in alle uithoeken van Ierland en zelfs daarbuiten. Ook met haar magische geluid van de accordeon. We gaan naar Flower of Scotland.

Ja, we doen nog even weer een blokje non-stop. En dat doen we met, even kijken voor u. Joyce Morgan, en die is geboren in Waverly op 28 juni 1924. En overleden in Madison op 7 juli 1975. En Joyce was een Amerikaanse countryzanger. En hij is de vader van de countryzangeres Lori Morgan. In 1948 tekende hij bij Columbia Records een platencontract. En al met zijn eerste single Candy Kisses lukte het hem in 1949 de commerciële doorbraak. De zelfgecomponeerde song werd een nummer 1 hit in de country hitlijsten. We gaan twee draaien van hem. Red Roses from the Blue Side of Town als eerste en daarna Roomful of Roses.

Ja, Martin Gosgraaf had enorm succes met zijn debuutsingle If You Could Read My Mind in april 2021. Het nummer bereikte de eerste dag van de release de nummer 1 positie in de algemene Ierse iTunes hitlijsten. We gaan die even niet draaien, we gaan Half a Mind draaien.

Meredith Cody Jinks is geboren op 18 augustus 1980 en is een Amerikaanse outlaw countryzanger en songwriter. Zijn doorbraakalbum uit 2016, I'm Not the Devil, bereikte nummer 4 in de Billboard Country Albums hitlijst. We gaan van hem zingen of draaien Mama Song.

0: Hallo, ik ben Rebecca van Escape. En het eerste wat ik doe als ik thuis ben, is Crossroads Country Radio aanzetten.
1: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
8: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
9: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
10: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
0: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation.
1: Dit is Moonlight, het romantische country radioprogramma op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.

0: Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroad Country Radio.

0: Hi, this is Kaylee Leith, and you're listening to Crossroads Country Radio, the station with all our favorite country songs.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.